gooi dat ik de kom en toe jongen les en taak jongen les in bijna had die taak. Dat weer dat ik dan bouwen dat ik de roos kan naar die kom en bij de satari is net aan bij haar die juma en. Ik was aan toen pak rond die mama in een pagina die beoelang en ja. Maar ik was toen chot die kapulo in een pagi. Dat weer dat maar rat nou. Dat weer dat sayang. Ik toen en een sehat. Anda dengarkan di Salam FM. Salam untuk semua.